0: I'm sorry.
1: I'm sorry. Sorry, sorry.
2: I made it fish.
3: Jan Eduard, 118a.
4: Ik heb
5: hier bij
4: je kan
5: denken. Dan dus niet.
6: Laat hem maar even daar liggen. Hij waait niet weg.
7: Thank you.

0: Dat mag niet waar, koning.
1: Natuurlijk.
2: Voor welke reden?
3: Wat heb je voor mij?
4: Zij doet als ik la terre.
0: Dat zeg ik je.
2: En voor vader?
4: Zij doet als ik.
0: Voor hem heb ik een boek.
5: Elle ouvre les yeux chaque jour cette affection.